0: Es ist 20 Uhr.
1: Herrliche Botschaft des Heils, bald und doch ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt meerlijk gemerkt door de Siam Sai Gemeind uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongestalt van een geestelijke opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zo wat je zegt wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.